Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottenpoel Action. Action, het radioprogramma voor de snop. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pottenpoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, politiek, compromissen, dwang en ernstige verwaarlozing. Maar niet heus hoor, ook de bloemen, fossielen en dieren uit de diepzee. Maar niet heus, alleen muziek is hier namelijk. Alleen muziek, muziek, muziek bij Pottenpoel Action. Action. Brazilië 1966, Renato e seus Blue Caps, Gosto de Você.

gepeupel. Met hun bekende hit Almost Grew My Hair. Van de split tape met Funeral Oration uit 1984. Almost Grew My Hair is natuurlijk grappig. Want je had toch Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash & Young. Zo'n late hippie plaat. Van oh, het nieuws was zo erg. Ik wilde geen hippie meer zijn. Zoiets dergelijks. Deze is dus van ik wil bijna geen punk meer zijn. Want de punkers zijn zo kritisch op zichzelf en op elkaar. En zo maak je al het mooie kapot. Doordat je overdreven kritisch bent. Nou, dat is ongeveer het porté van het liedje. En dat was ook zo. Weet je, het was gewoon die fanzines. Je had allemaal fanzines. Elke plek had er een aantal. En hier had je bijvoorbeeld Tony Nitwit, Tony BGK. Die was altijd van, oh, die verschrikkelijke punk- en verzet-discussie. Van punk is verzet. Ja, want strijd tegen het systeem. Of punk is een verzetje. Nee, ik wil dronken worden met mijn vrienden. Nou, en dat waren dan twee partijen. En dat zeker elkaar af. En dat was verschrikkelijk. Nou, en dan heb je dus ook dat, de leeftijd. Hè? Dus sommige mensen die waren 10 toen punk begon. Anderen waren 14, anderen waren 18. Nou, die hebben dat heel anders meegemaakt. En dan heb je dus mensen die, toen er al 5 jaar punk bestond, ze ook punk wilden worden. En volkomen terecht natuurlijk. Maar die maken iets anders door. En als je die dan gaat zeiken over elkaar, het is gewoon helemaal kut. Daar gaat dat liedje over. En dat gewoon binnen de minuut, hè, natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel wat je kan verwachten hier als tweede track bij Pattepoel. Action! Action! Fijn. Dus dat gepeupel, 1984 van de Funeral Oration tape. En daarvoor, Goes to G. Vosse. Tell Me What You See van de Beatles. Een nummer dat je bijna nooit hoort. En ik las dat ook Paul McCartney zegt dat het een filler was die heeft geschreven. In Brazilië waren ze er dolblij mee. In ieder geval Renato heeft het gecoverd op een hele fraaie manier. Al zeg ik het zelf. 1966, Gosto Givosé van die ene LP van hun. Van Renato y Seus Bluecaps. Dan gaan we naar België. Een liedje van een onbekend jaar. Het is wel weer een meisje dat zegt dat ze 15 is. En dat ze dan naar een bal mag gaan en mag kussen. Bij de tweede dans komt de eerste kus. En dan moet je dingen doen. Nee, als je dingen doen waarvan zeggen dat je het niet moet doen. Nou ja, in ieder geval ongelooflijk grappig. Het jaar is dus niet bekend. Ik denk 1970, 1971. Dit is ook, hier zit al een stukje seksuele revolutie in. En dat in zo'n verschrikkelijke, ja, het is toch ook licht pedofiel misschien. Dit zit ik nu te denken. 15. En dan voor het eerst gekust. Het is ook een heel genre gewoon in de muziek. Van die, je hebt, ten eerste zijn kinderen voor vrede. Dus altijd die liedjes over vrede door kinderen. Van die zijn dan 10. En als ze dan bijna in de puberteit komen.

komen of erin zitten. Dan kunnen ze liedjes gaan maken over hun eerste kusje. Nou, dat zijn er echt heel veel geweest. Maar dit is een hele mooie. Dus dit wil ik even laten horen. België, Tilla heet deze. De band komt uit... Of het label is uit Tongeren. Ik heb begrepen dat in België is alles heel erg lokaal. Het is een lokale ster uit Tongeren. Tongeren. Tilla. Alles lijkt zo mooi. Alles lijkt zo mooi. Behalve dat ik zie dat Almost Grew My Hair van de Funeral Ration Tape 1984 van Gepeupel duurde maar 57 seconden. Dus die komt eerst nog een keer.

Ja, dat was inderdaad een heel mooi einde van Nasenbluten. Een hele late Nasenbluten uit 2007. Nou, niet zo laat, maar vrij laat. Want die zijn ook al van begin jaren 90. Fuck the politics. Nasenbluten uit Australië, weet je toch. Daarvoor Tilla uit België. Alles lijkt zo mooi. Als je jong en de liefde en als een man je aandacht schenkt en al die dingen. Prachtig. België, begin jaren 70. En daarvoor de herhaling van Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel uit Volendam. Dan nu gaan we naar het nummer met fusgitaar. En vandaag is het een heel bijzondere versie. Namelijk de plaat met fusgitaar waar de fus niet aan stond. Dus het is een keiharde fusbeuker. Maar ja, het klinkt misschien gek, maar ik kan dat hedendaagse zoeken, dat werkt ook niet meer. Dus je doet één zoekopdracht en dan zie je een uitslag en een paar regeltjes tekst. Dan denk je van, nou nee, dit is het niet. En dan gaan we weer wat andere zoekwoorden, dit, dat. En toen kon ik dat niet, nou goed, wat die paar regeltjes tekst die zeiden, ja, we waren vergeten de fus aan te sluiten. En toen later vond ik dit nummer en toen dacht ik van, oh, dat gaat natuurlijk over dit nummer. Maar eigenlijk weet ik het niet, want ik kan het niet meer terugvinden. Dat die eerste zoekopdracht en nou ja, of dat hierover gaat. Het is duidelijk een snoeiharde beatbeuker van de Primitives, een band uit Engeland, uit de buurt van Oxford. Die zijn op een gegeven moment naar Italië gegaan, omdat ze daar als Engelse band natuurlijk goud geld konden verdienen en in Engeland niet. Vergelijkbaar met de Scorpions in Nederland, die ook uit Engeland kwamen en die als Engelse band natuurlijk gewoon veel betere marktwaarde hadden. Maar dus dat, de Primitives. Ze waren dus eventjes, verder zijn ze helemaal niet succesvol geweest, maar behalve in Italië. En die ene plaat uit 67, daarvan halen we Ma Beata Te. Waar je meteen al, ja, eigenlijk al hoort hoe het had geklonken als de fus wel had aangestaan. En overigens, in sommige zachte stukjes hoor je ook een zo'n meeuw, dat ik denk, oh, is dat niet toch fus misschien? Nou ja, volgende keer weer echt keiharde, zoemende, in je oren jeukende fus. Maar nu is het meer gewoon een, ja, het is, ja, waar ze mogelijk zijn vergeten de fus aan te zetten. Dat is echt, ik wil dat wel volhouden. 1967, Italië, The Primitives, Ma Beata Te. Bijna helemaal geen fusgitaar, Patapou Action.

Dat waren natuurlijk de zware guys weer met een track uit 2018. Stoer doen. Stoer doen van zware guys. Featuring Fruta, voorzang. Daarvoor de Primitives. Ma Beata T. Zonder nadrukkelijke fusgitaar. Helaas, het blijft een prachtig nummer. Maar dan zonder die fusgitaar. Je mist toch iets. Hè? Ik miste dat heel sterk. Dan gaan we nu overvlug naar experimentele popmuziek rond 1980. 1982 dit keer. Een Duitse band, Malaria, uitroepteken. Bestaande uit 5 vrouwen. Waarvan 1 met een Nederlandse achtergrond volgens mij. Die andere meer Duitser. Op deze single was Malaria zonder uitroepteken. En de track heet Perno met een punt erachter. Dus uitroepteken weg, punt erbij. Nu dan. Duitse Neue Welle. Neue Deutsche Welle, denk ik. Of experimentele popmuziek, weet ik veel. Malaria, Perno punt. 1982, Patpo Action.

Roy Shirley and the Upsetters, Do Good, 1969. Daarvoor zat twee kanten van een singeltje, namelijk Dance of Love, ook Roy Shirley with the Upsetters Band. En de instrumentale versie, die Upsetters Band, Dance of Love Instrumental, die is later uitgekomen, terwijl je kan horen aan het begin van Do Good, 1969, dat is gedaan over die instrumental die daarvoor zat, met flarde stem van Dance of Love. Dus ergens klopt het niet. Dus Do Good moet later zijn dan Dance of Love. 69, 70, het is misschien wel nog eerder. Want de het grappige is eigenlijk dat Do Good was de B-kant van Hold Them, de eerste plaat en grote hit van, en ook van Roy Shirley, maar ook de eerste uitgave van Joe Gibbs op een eigen label. Wat Joe Gibbs zelf, die was een winkelier en is vanaf dan een platenproducer geworden. Op een hele geweldige manier ook, met Errol Thompson dat heeft gedaan. En prachtige dubs. Je weet toch, die Errol Thompson dubs, schitterend. Die over trouwens met Lee Perry heeft samengewerkt. Allemaal Lee Perry, hè? Dit Lee Perry van die Upsetters, je weet toch. Wat we nog steeds proberen vol te houden met succes sinds de dood van Perry. Ook weer een paar jaar geleden. Nu dan, achtereenvolgens Dance of Love Instrumental, Do Good. Oh ja, dat Do Good was dus die B-kant van Hold Them, de eerste single uit 1967. Maar op een heel andere muziek. Dus deze tekst, maar niet op die Dance of Love instrumental. Dus bijzonder en interessant. En zo zie je dat recycling altijd meerwaarde heeft. En nog daarvoor dus, voor de reggae, Malaria zonder uitroepteken, Perno met punt. 1982 uit Duitsland. Je gaat vlug naar punk en je luistert naar Pattepoe Action. Want daar zijn we nu aangekomen. Wat is punk? Hoe klinkt dat eigenlijk? 1983 gaan we naar Zwitserland. En daar horen we de band Ceresit 81. 81. Ze zingen in Duits, dus dan zal het 81 zijn. Ceresit 81. Met het nummer Hass. Zeg maar haat. 1983, Zwitserland, Pattepoe Action.

Ja, en dan veet het heel hard weg. Waarschijnlijk omdat er dan geluiden van de film zelf tevoorschijn komen. En dat is moeilijk. Geluiden in muziek. Dan wordt het meteen weer iets heel anders. Miklos Roza heeft dit geschreven, deze, of gecomponeerd. Wat hij er allemaal mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar wordt verantwoordelijk geacht. Heeft waarschijnlijk ook geld ontvangen voor het maken van de soundtrack. Dit is denk ik begin tune. The Killers, een film uit 1946. The Killers. Muziek door Miklos Roza. Ja, die fans die halen dat dan uit zo'n film en maken daar zo'n bootleg samenstelling, compilatie van. Hartstikke leuk. Maar ja, je hebt maar net zoals altijd, je krijgt het zoals het is en dat is het dan. Daarvoor News Direct, die had het goed wapennieuws. Dat gaat over die Iskander-raketten. Dat zijn al doodenge raketten, maar die hebben dus voordat die inslaan, laten die allemaal verstorende elementen los. Die dan de luchtafweer moet afleiden. Nou, dat is natuurlijk iets wat gewoon altijd typisch is wat ze doen. Want dat is hoe het werkt. Putin's mystery missiles, Russia firing decoys from Iskander M ballistic missiles. Het 2022 alweer, de tijd vliegt. Daarvoor HAS, Seresit 81 uit Zwitserland met het nummer HAS uit 1983. Dat, nou en dus dat. We gaan heel snel naar, of nee, we gaan nu niet snel. Heel rustig gaan we naar Peru. Yolinda, die hebben we wel eerder gehad, maar alweer een aantal jaar geleden. Vette uit 2017. En waarschijnlijk heet ze Yolinda Cordova Mesa, want van diens account heb ik dit gehaald. Dus dat is daar, Cordova Mesa. Peru, Yolinda, Vette. 2017, Padpo Action.

verlamme lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult en vervolgens naar zijn raam dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillator. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magaren rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop worden er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein valt een gigantische vleeskoelingvlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik om 12 uur teruggekomen zonder heks omheen.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Vertel?
0: Ik kom ook bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn het?
0: Heel netjes. Niet gelach van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze met de mensen, wat komt u er doen?
2: Ik moet oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
0: Ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom. Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar. Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zusters van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zusters. Zussen. En negen.
2: Familie van Martin R. Dat zal misschien wel zo zijn.
0: Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat. En die
0: is dat.
2: Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Ja. Zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het niet verbazen?
2: Nee. Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer, ik doe ook iets anders mee. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer en dan zie ik...
2: Ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijne rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja, maar ik zeg ook niet wat jij doet. En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien.
1: Nee.
0: En dan moet ik me daar niet mee.
1: Maar ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Nee. Dus het is mijn gewoon... Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

van het bundel leef ik en blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloed doorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lak vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.

0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we draaien naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Halvier geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit, en waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. We gaan vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij Halvier geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona-lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar Halvier?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgends. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins. Ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen, aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat, met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad het ene naar de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad, dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het ook nog niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij gekomen. Onder andere het bandje waar Ted Langerbach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en dan weet je het beetje ook weer.
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja, ja, die dan. Kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En ja, hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Het waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: Toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürz en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de technicus van deze studio, die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment,
0: nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek, dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om de terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als precies. Ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren.
0: Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd. Ja. Dat absoluut niet mocht.
0: Ja,
1: dat
0: was echt heel illegaal.
1: Wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas. Waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt me ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Horse. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook... Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screamin' Jay Hawkins. Thank you. Dunkyville. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're going to do two long shows. We're going to work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid. En ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad. Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei: "We are going to work like hell tonight."
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen met een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. Een anekdote: hij sliep. Ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: Toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen. Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Dus,
1: ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad. Ja. Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of... ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten, we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010,
0: ja.
1: Die onderdeel is van NAI uitgeverij. Victor Mali, Hans op de Warus, Peter de Winter, Giel van der Stelt. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, toen was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van
0: super interessant, van heel spannend denk ik. Ja. Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
1: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
0: Alla, Joep van Lieshout.
1: Met roestvrijstaal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
0: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
1: Die kwamen daar zelf. Hadden gewoon een eigen bedrijf.
0: Ja, precies.
1: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die over de Nieuwe Maas gesleept werd.
0: Ja, het is ook heel innovatief.
1: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
0: Ja.
1: John Delver.
0: Ja, Lee Towers.
1: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
0: Heel gaaf die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar denk ik, geluidskunstenaar.
1: Nou, ontwerper.
0: Ontwerper.
1: Voor ontwerper. Hij is eigenlijk architect, maar weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
0: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt hij.

0: En ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Ja, locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. En, dus er werden geen nepdecors gebouwd. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek ja, iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen.
1: Wel zo, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met velour en in de tijd van het Rood Theater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Rood Theater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Rood Theater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerden nog steeds een hal 4?
1: Zij programmeerden toen nog steeds in hal 4 voordat ze het pand op de Hartmanstraat kregen van het Leger des Heils. En toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling Cerceau uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. Een compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
0: was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland Fest?
1: Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Zoet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage liep. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdamse Lef. Je krijgt trouwens nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Zelfs. Ja, of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag omheen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of in ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. Dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef,
1: ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn en daarbij de hip-hop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKPR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren, zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat,
0: heel belangrijk,
1: dat
0: ja,
1: er
0: precies
1: een geheel van werd gemaakt. Ja. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd.
0: Ja.
1: Vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term. Maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun... Ja, om zichzelf
0: ja,
1: te kunnen
0: precies
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren.
1: Goed.
0: Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Dus, ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja? Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier op in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttown zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond daar de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals De Nits en Herman Brood. Naar de Simone. Maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programma.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: ook vandaan? Dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009... iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%
0: eigen inkomsten. Kan je nagaan hoe goed je zat? Ja.
1: Te halen. Dus ja, we hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en...
0: Is dat ook niet aan restricties vast?
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: En daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar daar is dan echt ontzettend veel discussie over geweest. Mm-hmm. Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja. Die is ook de baas van dit gebouw?
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Rotown opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou...
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttown ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg bezig met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Soet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld, je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer, maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet.
0: Precies.
1: Ik heb grote waardering voor wat Birds doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nou, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we ons... Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan... Ja, het hoeft niet per se alleen naar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in... wat ze in hun leven hebben meegemaakt en wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook hun plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere. Voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij hoe heet de winkels op de Meent en de, mm-hmm. wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen. Ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken. En te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen, Blue Monday, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Ze waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat dit uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland.
0: Wow.
1: Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, nou ja, en het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. En, dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonnie naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid. Samen met de mensen van Factory.
0: En, dat,
1: en is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film The 24-Hour Party People opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs. En dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar ja, het is wel de plek waar de house uit Amerika

0: bandje met Gonny en Renier, Quando Quango. Die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
1: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
0: Dat zij, sorry?
1: Alle twee in Manchester zaten?
0: Nou, we hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar ja, hij zat toen zo in de ACMA dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
1: En de geld verdienen aan water.
0: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
1: Ja. En die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
0: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren. Ja. Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. En dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage.
1: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
0: Ja.
1: Was jij een beetje zoals de manager van Herman Brood?
0: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
1: Ja, hè? Heel gaaf, hè?
0: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
1: Een danshal.
0: Ja.
1: Nee, is waar.
0: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
1: Hoeveel mensen konden erin?
0: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
1: 10.000?
0: Huh?
1: Of 5.000?
0: Nee hoor, 1.000.
1: 1.000?
0: Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Dus, maar bij Herman Brood daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. Ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit, kijk, dus Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht, toen waren echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man en die probeerden alles via de dakramen naar binnen te komen.
1: Wauw,
0: ja.
1: Jezus.
0: Ja.
1: Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
0: Nou, ik denk ook wel 1.000.
1: Ja, toch? Just Like Heaven, The Cure.
0: Ja.

0: Ik wil je sowieso heel graag deze zondag geven. Dank je wel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het gevonden.
1: Ja, ik moet het boek komen geschreven.
2: Sorry? Ja,
1: je ziet het ook.
2: Nee, dat heb ik. Dat heeft Hugo Bommers geschreven. Oh. Zeg je dat wat?
1: Nee, maar ik denk dat
3: why can't we just rewind? Why can't we just rewind?
4: You hang up and try again.
3: Rewind.
0: Nee, dat bijna. Is bijna. Net zoals bij
5: Bob. Heb Hugo ook gehad hier, toch of niet?
1: Moet je altijd een knopje
5: drukken?
0: Hugo nog niet, maar wel...
1: Het zwarte vierkantje, dan stopt hij.
0: Ja.

0: welkom bij Resistor Radio.
1: Hallo.
0: Het is vandaag de hoeveelste? Het is juni 2026. 23 juni. En, dank je. En ik heb deze keer meegenomen Fedde.
1: Hallo, ik ben Fedde.
0: En Fedde is een soort van wandelende encyclopedie als het op muziek betreft. En daarbuiten. Nou, Fedde, hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Ja, voor deze radioshow dachten we van... Ja, bij Resistor Radio gaat het natuurlijk altijd over je vrouwen en queers en non-binary personen in de spotlight zetten en hun muziek. En ik ben half Indisch. Mijn vader is geboren in Jakarta. En Fedde is half Hongaars. En toen vroeg ik aan Fedde van... Oh, zou je het leuk vinden om eens een keer mee te komen naar de radioshow? En dan nemen we allebei nummers mee van onze soort van roots eigenlijk. Dus nu hebben we... Ja, ik heb allemaal nummers meegenomen uit Indonesië. Vanuit de jaren 60, jaren 70. Maar ook nieuwe muziek, punk. Jullie gaan het allemaal horen. En Fedde heeft ook wat meegebracht. Toch?
1: Ja.
0: En daar gaan we zo naar luisteren. Misschien ook wel leuk. Wat je hoorde in de intro was gamelan muziek. En het was van het gamelan orkest. Even kijken. In Bali komt het. En het heet de Selendro. Dus gamelan Selendro. En gamelan is een soort van... het is muziek, vaak gespeeld op een heel groot, ensemble. En het heeft microtonale tonen, dus daardoor wordt het ook een beetje een soort van eerie. Ja, jij weet ook best wel veel over gamelan, toch?
1: I guess.
0: dit was opgenomen op Bali en deze wordt gespeeld vooral bij... bruiloftceremonies om het bruidspaar ook geluk te wensen. En misschien horen we nog wel meer gamelan deze aflevering. Maar nu jij Fedde, ik bedoel, jij hebt ook wel iets. Wat heb je meegenomen?
1: Als eerste heb ik een vrouwelijke a cappella band Nap van Nat meegenomen. En Nap van Nat betekent zonnevlecht. En het was best wel moeilijk om vrouwelijke Hongaarse artiesten te zoeken, omdat vooral in de soort van de Roma-muziek, dat zijn veel mannen. Maar dit zijn dus vijf vrouwen. En zij zijn bekend met hun polyfonische ritmes. En het is heel cool. Oh, en het nummer heet Vult Dalla. En dat betekent grondlied.
0: Cool, oké. Okay.

0: Wauw, mooi.
1: Ja, dit nummer heette Csodaszarvas. En dat is een wonderhert uit de Hongaarse mythologie. Waarbij twee mensen dit hert in de steppen zagen op de Pusta. En daarna werd het een soort van boegbeeld van een spirituele reis.
0: Wow, cool. En ik weet, het had ook wel echt iets, je hoort, het heeft wel iets een soort van folklore-achtigs. Inderdaad, en iets heel spookies.
1: Ja, die zangeres, Irene, ik weet de achternaam niet meer. Maar zij was ook een etnograaf die ook heel veel onderzoek deed naar soort van de oude Hongaarse muziek. Omdat Hongarije werd ook overgenomen door het Hunnenrijk bijvoorbeeld en het Ottomaanse Rijk. Dus er zijn ook heel veel soort van Aziatische en Turkse invloeden uit de muziek.
0: Hmm. Ja, want verder niks zaten dus zo een beetje te na te denken over, oké, Hongarije en Indonesië, dat klinkt nu, vandaag de dag, best wel als twee echt hele andere werelden. Maar toen gingen we dus een beetje zo spitten. En dan is er eigenlijk toch best wel meer links, toch? Dan dat we in eerste instantie dachten. En ja, dat is echt al heel vroeg met inderdaad wat jij zei, het Hunnenrijk. En wat, ja, is het Mongoolse Rijk?
1: Het Mongoolse Rijk, maar ook de Roma en de Sinti die vanuit Noord-India uiteindelijk ook naar Europa kwam. En voornamelijk rond het Hongaarse gebied. Dus ook heel veel toonladders uit India, die zijn ook overgenomen in de Hongaarse Roma-muziek.
0: Ja, cool. Ja, en ook en ook inderdaad het communisme. Dat kwam later natuurlijk een beetje van dat het allebei vroeger echt wel hele, ja, communistische landen waren. Mm. Als in, ik weet dat in Indonesië was bijvoorbeeld de PKI, de, waar staat het voor? Iets van Partij Communist Indonesië, zoiets. Was iets van de derde grootste communistische partij in de wereld in de jaren 60. Dus ik weet dat Sukarno, die de eerste president van Indonesië, echt ook wel veel contact had met Hongarije als communistisch land.
1: Ja, en er was ook een heel groot socialistisch festival in Budapest.
0: Wanneer?
1: Er ook heel veel, ik weet niet meer, ik denk ook in de jaren 60. Ik had het gelezen in een boek, maar het schijnt dus dat daar ook heel veel mensen uit Indonesië naartoe gingen. En dat ook vaak de eerste keer Europa was. En dat ze ook zagen dat, of die vrouw in het boek vertelde, dat ze voor het eerst als soort van een echte citizen werd behandeld daar in Budapest. Omdat het allemaal socialisten bij elkaar waren.
0: Een vrouw uit Indonesië?
1: Ja.
0: Oh. Ja, ik vind het, misschien is het ook wel leuk om nu een beetje wat meer, om terug te gaan een beetje op dat folklore en het volksmuziek. Ik heb ook een paar leuke nummers meegenomen die daar een beetje, ja, die daar echt wel in dat hoekje zitten uit. Ik heb een nummer uit West-Java. Wat is het? Soenanese volk. En ik weet niet, toen ik dat hoorde, toen hoorde ik ook best wel veel een beetje, ja, van die folklore invloed. Dat vond ik eigenlijk wel een leuke mix. Dat deed me een beetje denken aan de muziek die jij hebt meegenomen. Dus daar kunnen we even naar luisteren.
2: Oké, nice.
0: Het is van Upit Sarimana. En dat is eigenlijk best wel een, eigenlijk was het een hele coole vrouw. Want zij leidde ook een gamelan-orkest. Heb ik gelezen, super cool. En zij was ook heel erg betrokken bij het eerste radiostation van Indonesië in Jakarta in 1945. En dit is van haar album, wat ook Upit Sarimana heet. En dat is volgens mij weer opnieuw uitgebracht door een label in Indonesië, waar ik nu even de naam van vergeten ben. Maar in ieder geval, laten we daar even naar luisteren. Het heet Sambat. Wacht even hoor. Sambatan Sakadang Kuya. Kuya. Mijn Indonesisch is niet zo. Mijn Bahasa is niet heel goed. Maar let's go.

0: Dit was Tindia. Ook een vijfkoppig uit Budapest. Zij hebben dus allemaal onderzoek gedaan naar de muziek van de Changos. En de Changos, zij komen... Wacht. Ja, zij komen van Moldavië. En ze hebben dus ook de taal gestudeerd van de Changos. En zij hebben dus een eigen taal. Maar die wordt dus eigenlijk niet meer gepraat. Er zijn nog maar een paar mensen.
1: Het is een groep mensen.
0: Ja.
1: Uit Moldavië.
0: Ja, die uiteindelijk ook soort van door Hongarije hebben gereisd. Maar het is een soort van minority. Dus er zijn niet heel veel mensen er meer van. Maar blijkbaar hebben ze wel veel hun eigen instrumenten. En die vrouwen hebben dus dit ook gestudeerd.
1: Ja, je liet ook net een instrument zien. Het was een soort van gitaar, maar dan of een luid. Het ziet er meer uit als een luid.
0: Het heet kobos. En het is inderdaad een soort van luid. En hij lijkt ook een beetje op de Roemeense kobza.
1: Dat is ook een gitaar. Ja, het klonk, ik weet niet, het klonk ook gewoon heel... Ik vind eigenlijk met dit soort muziek, het klinkt... heel opzwepend en tegelijkertijd ook heeft het iets weemoedigs.
0: Ja, dat komt omdat ze dus, dat heet de Hongaarse mineur. En ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik weet alleen dat het een soort van een toonladder is waar dus een paar nummers zijn overgeslagen en daarom krijg je dus dat weemoedige, trieste geluid.
1: Ja, want je hebt ook eigenlijk... ik had gelezen dat veel traditionele Hongaarse muziek dus eigenlijk ook zo'n toonladder gebruikt. Wat ook veel in traditionele Indonesische muziek, dus gamelan bijvoorbeeld. Je hebt dan twee soorten toonladders. En waaronder de slendro, dat is dus een soort van een toonladder, microtonaal toonladder, die vijf tonen heeft.
0: Mm-hmm.
1: En veel westerse muziek nu heeft over 7 tonen door, mi, fa, so. En dat maakt het denk ik ook door die pentatonische toonladder, maakt het ook vaak dat het wat een soort van mysterieuzer of zo. Of dat weemoedig wat jij zei ook. Alsof er net niet iets helemaal... klopt, terwijl het klopt wel gewoon. Ja, snap je? Het klinkt gewoon anders. Ja. Wat ik echt vet vind, juist.
0: Ja, en, dat is ook echt heel cool.
1: En ook, want je zei Hongaarse mineur. Hongarije heeft altijd wel iets... De verhalen, de literatuur, de muziek heeft ook altijd wel iets zwaars. Waarom is dat?
0: Ik denk omdat... Als je ook terugkijkt naar de geschiedenis van Hongarije... Het is best wel een land... Het was Centraal-Europa eigenlijk. En het was altijd een land wat soort van overgenomen werd. Of er was oorlog. Of vroeger was het ook heel veel pagan religions. En heel veel mythologieën op de Pusta. Maar ja, op een gegeven moment werd dat allemaal soort van overgenomen. En merk je ook wel nu... dat het land ook heel conservatief is geworden. Omdat ze eigenlijk soort van zeggen van... oh, we hebben nooit onze eigen identiteit gehad. Omdat het altijd is overgenomen de anderen. Dus laten we nu onze eigen identiteit terugpakken. En dan wordt het dus heel rechts.
1: Ja, helaas.
0: Ja. Maar het is inderdaad altijd... ja... wat, ja, het is altijd wel gewoon weemoedig, inderdaad.
1: Ja, gewoon een bepaald soort zwaarte of zo. Alsof wat over generaties mee wordt genomen. Ik denk dat... of ja, dat heb je ook wel... vind ik in... gewoon eigenlijk ook veel landen... die vroeger gekoloniseerd zijn, sowieso. Het laat je ook, denk ik, ook wel heel erg... weemoedig voelen naar tijden die niet meer zijn... en ook misschien nooit helemaal... hoe leg ik dit uit? Bijvoorbeeld, ik weet dat bijvoorbeeld veel Indische mensen... weemoed hebben, oudere generatie... naar een land wat gewoon niet meer bestaat... letterlijk naar Nederlands-Indië, wat nu Indonesië is. En veel Indonesiërs zijn helemaal niet meer bezig met dat hele wat er gebeurd is in het verleden. Waardoor het ook iets heel, echt wel iets ontwortels is of zo.
0: Ja, dat zie je ook wel veel terug bij Oost-Europese landen. Tenminste, de verhalen die ik heb gehoord en de verhalen van mijn ja, familie of zo, dat mensen ook wel een soort van het communisme dan missen. Of de Sovjet-tijd, terwijl het eigenlijk best wel een, als ik ook stukken lees daarover, best wel duistere, donkere tijd is. En dat is helemaal niet zo. Maar het was beter dan wat ze dan ook hadden of zo. Dus
1: het is altijd. Ja, en ook wel misschien soms ook de keuzes die het kapitalisme van nu geeft. Dat, ja. Dat, en ook de nadelen, de kansen die het geeft, maar ook gewoon heel veel mensen trekken natuurlijk aan het kortste eind. Oh, dat is ook wel een leuk bruggetje naar dit volgende nummer. Want er is dus een... dat is wel leuk, want ik wilde dus een nummer spelen van Mother Bank. Dat is een niet alleen een muziekgroep, maar het is eigenlijk een soort van een collectief. En het is letterlijk een bank. Dus het is een bank voor... Vaak waar boeren of arbeiders terecht kunnen in... Op Java vooral, waar ze dus geld kunnen lenen, maar waar normale banken of reguliere banken vaak veel rente terugvragen, waardoor ze vaak juist nog meer in het probleem komen, doet die Mother Bank eigenlijk rentes verstrekken met 0% rente. Dus het is, ja, dat geeft ze gewoon veel meer. Het idee is dat ze gewoon constructieve hulp krijgen.
0: Oh, cool.
1: En dat is vooral veel. Vrouwen die daaraan meedoen. Want het grappige is dus dat de mensen in dat die gebruik maken van die bank, die worden dus ook, dat zijn ook bandleden.
0: Oh, cool.
1: En het leuke is ook, en dat ga je ook al horen, is dat ze muziek maken met keramiek. Dus keramische muziek noemen ze dat. Die dan weer gemaakt is door mensen in een fabriek in West-Java. En die fabriek die organiseert allemaal hele coole culturele dingen. Ik kan zo even de naam opzoeken. Maar ik vond dat gewoon een heel mooi initiatief. Omdat, het is... Mensen in Indonesië zien heel erg dat landschap veranderen van sawas naar fabrieken. En ook veel wordt er geproduceerd in Indonesië voor... voedsel en wat niet eens voor hunzelf is, wat wordt verscheept en geëxporteerd. Ik weet niet hoe ik hier precies helemaal ben gekomen, maar kapitalisme, dat was het bruggetje. Dus misschien wel leuk om even weer te luisteren. Het nummer heet Jalan Jalan en dat betekent eigenlijk lopen of onderweg zijn. En ze zingen eigenlijk over dat ze altijd maar lopen en nooit eigenlijk een dag vrij hebben. En dat ze gewoon eigenlijk altijd onderweg zijn. Dus laten we gewoon luisteren.

0: Ja, ik denk dat het nu wel tijd is dat we een beetje naar wat, wat harders gaan.
1: Ik heb een punkbandje uit 19... Of dit nummer komt uit 1983. En het heet Aurora... Wacht. Wat staat het hier?
0: Ja, je kan het ook hier zien.
1: Oh ja, Aurora Chilkalo. En Aurora Chilkalo was een Russisch schip. En die voer in 1910 ook naar Java. En dit schip was uiteindelijk dus soort van het boegbeeld geworden van de Russische revolutie naar socialistische, naar communistische ding. En omdat op een gegeven moment dit schip werd dan gebruikt in 1917. En toen gingen alle bemanningen ook op staking. En uiteindelijk is volgens mij in 2010 pas dit schip ergens in een museum beland. Maar er zit een heel groot, intens verhaal achter. En dit bandje was dus de eerste soort van anticommunistische band in Hongarije. En zij werden ook best wel vaak opgepakt. En op een gegeven moment zaten de twee zangers en een gitarist of bassist zaten in de gevangenis. Dus daarom is er een vrouw bijgekomen.
0: Omdat de rest in de gevangenis zat?
1: Ja.
0: Ah.
1: Omdat het soort van, ze mochten dit niet spelen van de staat. En het is ook een van de eerste bandjes die met hulp van Duitsland stiekem naar Oostenrijk is gegaan. Om daar ook bij punkfestivals te spelen. Maar het was op zich wel interessant, want de 1982 was nog voor de muur. En...
0: Oh ja.
1: Dus het was niet echt gebruikelijk dat je naar het buitenland kon vanuit Hongarije.
0: Maar het was ook best wel moeilijk om dit nummer te vinden, toch? Je had een beetje, je wilde het graag spelen, maar...
1: Ja, het was best wel nergens echt te vinden. Ik moest het allemaal Hongaarse sites vertalen en ik snapte het niet.
0: Ja, maar van die soort van rare website waarvan je denkt, please, geen virus alsjeblieft.
1: Inderdaad, dus misschien heb ik een virus opgelopen na dit nummer gedownload te hebben.
0: Alles voor de Resistance Radio Show.
1: Oké, veel plezier.

0: Dit was Kutjaat Ledjek van Honna Planjok. Dat betekent ik ben je hondje. Maar het gaat eigenlijk het hele liedje over dat ze niet jouw hondje zijn. En dat seks slecht is. En dat ze maar niet komt.
1: Wat? Dat ze maar niet komt?
0: Ik denk dat het gaat over mannen.
1: Ja, oké, klinkt plausibel. En dat was het laatste nummer, toch?
0: Ja.
1: Oké, wat was dat eerste nummer?
0: Dat was de Aurora nog.
1: Oh, dat was het schip.
0: Schip.
1: Ja. Oh ja, dat
0: is de anticommunisme.
1: Excuse me. Ja. Ik heb ook een grappige, een beetje punk, postpunk meegenomen. Van een band. Bananag. Ja, ik weet niet hoe je het zegt, maar het is een vierkoppige punkband, postpunkband uit Bandung. En ik vond het wel grappig, want hun naam die refereert dus naar Ierse mythologie. Oh. Want de Bananag, dat is een soort van vrouwelijke geest die... oh my god, wat hoor ik? Wat is dat? Oké, een vrouwelijke geest die... het is niet per se... Het is een vrouwelijke geest, maar het verschijnt vaak in een soort van... schaduwen en de vorm is nooit helemaal duidelijk, maar het was een soort van die verschenen op battlefields vlak voor een strijd ging beginnen. En dan het deed me een beetje denken aan sirenes, dus dat ze dan allemaal een soort van fluisteren en ook schreeuwen en gillen. En vaak als je ze zag als soldaat zijnde, als je ze helder zag, dan wist je gewoon eigenlijk dit is een soort van voorbode van de dood. Dus dat vond ik eigenlijk wel een leuk verhaal om erbij te vertellen. Dit is een nummer, Bigot Dance.

0: Zo. Echt zo vet. Echt vette muziek.
1: Ja, het kwam van een album die ik had gevonden. Riot. Riot, Woman from Hungarian Wasteland. En het is een album met alleen maar vrouwelijke punkbands. Voornamelijk uit Budapest. Maar van de meeste komen albums zijn in 2021, 2022 gereleased. Dat is wel cool. Dat het nieuw is.
0: Ja, echt jammer dat het was echt best wel moeilijk te vinden op...
1: Ja, heel moeilijk.
0: Je moest echt in de krochten van het internet. Of nee?
1: Ja, van MP3 converters.
0: Ja. ik vind het echt een heel cool nummer. Ook het nummer daarvoor waren allebei van dus die Bananach. En het tweede nummer heette Virgin Fuckboy. Nu komt er dus een band. Ik ben echt heel erg fan van deze band. Sukatani. Uit Centraal Java. En het is een vierkoppige band. En ze hebben dus een frontwoman. En zij is echt baas. Zij heet volgens mij... Ze hebben allemaal van die... alias namen. Twister Angel heet ze. En ze streden ook allemaal op met maskers. En dus nepnamen. Omdat wat ze doen... wordt niet heel erg... soort van gesupport door... de Indonesische overheid die op dit moment...
1: Riot.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En ook die concerten van hun... Ja, iedereen gaat gewoon helemaal los. Echt, als zij ooit optreden... Ik ben bij. Als ze zijn aan toeren, maar in Australië en Indonesië, weet je wel. Dus dan moet ik eigenlijk daar gewoon heen. Maar er is dus één nummer. En dat is van hun... van een album van hun. En dat staat niet meer op dat album... Omdat het heet Bayar, Bayar, Bayar. Wat betekent betalen, betalen, betalen. En ze in dat nummer zingen ze eigenlijk over de corrupte politie en de corrupte overheid. Wij vinden het natuurlijk helemaal geweldig. Maar het kwam met gevolgen voor een van die bandleden. Want die was leraar. Ik heb dit ergens gelezen of geluisterd op een podcast. Die was dus een leraar, maar die is dus ontslagen daarna. Oh. Omdat hij dus dat... ze moesten ons hun excuses aanbieden. Maar het is... Het is een stukje van die lyrics. Dus ook wel... Ja, ze zingen dus bijvoorbeeld in het Indonesisch, dan in Bahasa. Van holding a music gig, pay the police. Reporting lost things, pay the police. Going to prison, pay the police. Getting out of jail, pay the police. Becoming a police. Also pay the police. Dus dat is wel leuk om een beetje in je achterhoofd te houden als je dat nummer, luistert. Let's go. Het is gewoon een mooi, leuk album ook.

0: pikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content-music-team.

De amateuren, de luisteraar. Weer even verbonden met de zender BG Show. Met de worm amateur op de vrijdag. In de Jachthamerstad, eventjes. Hier zijn we weer even paraat. En voor iedereen die afgestemd is, jong en oud. En een ieder die ervan houdt. Oh, pardon. Hey. Gewoon even weer een mooi stukje regio content tot de klok van 7 uur. Ja, mooi dat u even afgestemd bent. Hè? En de kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Een uitstekend stukje service even daar. In die 5314 gebied, Jachthamerstad. Kun je gewoon eventjes wat service halen. En dat wordt dan verleend. De service wordt even verleend door de BG-service. 5314 in de Jachthamerstad. Ook voor de citybreaks. De citybreaks, daar kun je ook even bij de BG-service voor terecht. Kun je gewoon even, ook eventjes een stukje service wordt daar verleend, namelijk de citybreak. En ook de citybreak nature, dat is ook nog een aspect, een van de vele kenmerken van die BG-service. Aan die kant even. Dus luister maar even mee. Hoop even dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst prima is, daar aan die kant. En voor iedereen te ronden, niemand uitgezonderd. We gaan zo even beginnen. We hebben allemaal weer mooie kantjes even uitgezocht hier even in.